Terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus. Inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen. Een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodus. En Hodus, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodus.

Maar zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een heel leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro, techno-achtig wave. Kortom, hele leuke invloeden van electro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystics. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystics.

Prachtig werk van Kita. Je hoorde Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en het verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movement, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar de tune niet mee werkt. Stop. Ho. Dan gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-Rated. Inmiddels al 2 uur, of 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Ray. En u hoort nu een track uit 1982 van het duo Bron Area. Die zijn helaas niet verder gekomen dan een handjevol singles en LP's. Bron Area was komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

complete duisternis van lust mord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer, die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust mord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lustmord in 2020 heeft uitgebracht, Trinity. Lustmord, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

We have a look at the

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines, waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt, die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. U hoorde van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed, oftewel Boyd Rice. En nou, we het toch over Non hebben, uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is

the white, white door. Through the white, white door.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor kunnen we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoort u, als ik het goed uitspreek, T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoort u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van C en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een dokter Klangendom achteraan komt. Maar ach, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er. Natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: We gaan het vanavond hebben over het Roadburn Festival in Tilburg. Maar de enige track die u hoort vanavond die niet op Roadburn komt, dat was deze van Drug Free America. Er staat op de verzamelaar Had Your Mind. En dat verscheen als een Dreamtime sampler. En Dreamtime was destijds een label wat een beetje een crossover deed. Een crossover deed tussen metal en dance ambient-achtige tracks. Drug Free America hoorde u met een mix edit van Detroit Walkabout. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur gaan we het hebben over het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival dat gaat gehouden worden tussen 17 en 20 april aanstaande in eigenlijk zo'n beetje de halve Tilburg binnenstad. En vorig jaar hadden we al te gast Walter Hoeimakers. En dat gaan we dit jaar natuurlijk helemaal overdoen. En waarom? Omdat Roadburn weer een keur aan fijne namen heeft staan. Ik noem er slechts een paar. The Body, Disfig en ook samen. The Bug, Xiu Xiu, Curses, Dame Area, Lustsick Puppy, The X, Warrington Runcorn, New Town Development Plan, Harvest Man, Choke Chain, De Mannenbroeders, Colin van Eekhout, Solo, Sumac en More Mother, Kauko Lampi, Steve Von Til van Neurosis, Foudre, One Leg, One Eye, Oxen en Michael Jura en Christophe Haan en Penelope Trappers en nog veel en veel en veel meer. Check roadburn.com voor alle informatie. En voor u ook fijn om te weten, er zijn voor alle dagen nog kaarten te verkrijgen. En om u over de streep te trekken, wat eigenlijk helemaal niet zou moeten, maar dat gaan we toch doen, is aan de hand van mooie muziek en natuurlijk aan de hand van de duiding van de gast van vanavond. En dat is Walter Hoeimakers. Ik ben buitengewoon vereerd Walter weer in de studio te hebben. Walter, hele goede avond.
1: Goede avond, Bob. Fijn om hier te zijn.
0: Dat is fijn om te horen. Fijn dat je er bent. Het is de bedoeling dat jij inderdaad duiding gaat geven aan de tracks die voorbij gaat komen vanavond. Gaan komen. En eerst wil ik nog even van je horen wat nou precies in jouw ogen behalve redefining heaviness is. Want dat is het denk ik nog steeds. En we hebben het over Roadburn, een underground festival. Maar even kort en bondig. Wat is voor jou de definitie van het Roadburn festival?
1: Roadburn is een festival dat vooral underground muziek wil laten zien. Heavy underground muziek in al haar facetten. En dat betekent dus niet alleen de zware gitaarriffs, maar ook ambient en jazz en elektronica en global psych en southern gothic. Het is eigenlijk een festival dat zich richt op alle vormen van heaviness. En het richt zich vooral op de hedendaagse underground. Dus wat speelt er in de underground vandaag de dag? Waarbij we ook terugkijken naar het verleden, dus naar de oorsprong van het festival. Maar waar we ook zeker de ogen op de toekomst hebben gericht. En we proberen ook vooral veel jonge artiesten, nieuwe veelbelovende bands in het zonnetje te zetten en een platform te geven. Want er gebeuren gewoon ontzettend prachtige en urgente dingen in die underground op dit moment. Zeker gezien de verschuivende panelen in de wereld, de geopolitieke situatie. En je merkt gewoon dat er weer heel veel jongeren muzikaal, artistiek en iets te melden hebben. Ja. En dat er weer the voice of protest begint te komen.
0: Oh jee, zullen we nog geen borden tegenkomen op het festival? Dan is het wat mij betreft oké. Okay. Laat het vooral in de muziek.
1: Het is vooral de muziek.
0: Nee, natuurlijk, dat snap ik.
1: Wat je vooral ziet is dat heel veel soorten volk in opkomst weer zijn. Volk is dus altijd wel een genre geweest waar heel veel social truth-telling en sociaal commentaar en het doorgeven van verhalen. En je merkt gewoon dat er een hele grote stroming is van nieuwe volkartiesten die de huidige tijd probeert te duiden in hele spannende volkssongs. En dan niet op een traditionele wijze, maar dat volk vermengd wordt met de duistere elektronica of ambient. En dat gaan we ook in de uitzending horen natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Maar er gebeuren gewoon hele spannende dingen in die underground, zoals gezegd. En Roadburn is de staalkaart waar de underground vandaag de dag om gaat. Dus je kunt, ja, eindelijk, als je 4 dagen op Roadburn rondloopt, dan heb je echt het idee dat je in het midden van die spannende, creatieve, artistieke underground staat.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gemerkt, want ik heb natuurlijk de hele programmering doorgeworsteld. Nou, dat noem ik worstelen voor de grap, maar dat is het natuurlijk niet, want het is geweldig. Ik heb daarom een blauwdruk genomen van het hele festival. En gewoon maar wat random namen die mij ontzettend opvielen op een rij gezet. En ik zou het erg fijn vinden als jij bij de tracks een korte, bondige duiding kan geven. Ik heb wil ik de uitzending, deze Roadburn uitzending, beginnen met Kauko Lampi.
1: Timo Kauko Lampi uit Finland, de man die ook onderdeel is van KXP en Haunted Plasma. En ook soundtracks maakt. Ik sprak hem omdat we hem heel graag wilden uitnodigen met Haunted Plasma. Terloops vertelde hij me dat hij ook solo dingen deed. Ik dacht dat ik te maken had met een Finse, toch wel traditionele volkszanger. En ik wist niet helemaal goed hoe ik daar, wat ik daarmee moest. Dus ik zei heel beleefd, god, het programma zit vol, maar ik wil eigenlijk heel graag je muziek horen. Zo gezegd, zo gedaan. Meestal verdwijnen die e-mails naar de achtergrond, maar toevallig, ik denk, ga toch eens luisteren. En het is zo'n mooie, duistere, spannende, ambient soundtracks die de man maakt, dat ik de dag erop hem gebeld heb, de laatste slot op Roadburn heb beloofd en me verschrikkelijk verontschuldigd heb voor het feit dat ik niet in de gaten had wat hij solo doet. En gelukkig nam hij het heel erg luchtig op en vertelde, ja, maar jij moet zoveel muziek luisteren, er is zoveel muziek in de wereld, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik ben erg blij dat Timo Kauko Lampi er is.
0: Ik ook. En dat gaat ook vanwege de track die ik heb uitgekozen. Sowieso een heel erg fijn album. We hebben het over het album BSBF van Kauko Lampi. Kauko Lampi treedt op de zaterdagavond. En hier is BSBF 1.1. Met als ondertitel Anna. We hebben het over Roadburn 2025.

0: Zo. Dat gaat even lekker tekeer bij Dame Area van het album Toda la Verdad sobre Dame Area. Werd verschenen op Mannequin Records. U hoorde Devotion. Walter, Roadburn, we hebben het over Dame Area.
1: Ja, fantastisch, furieuze, Spaanse noise elektronica. Op een bepaalde manier ook dansbaar. En er is best wel wat gaande rond deze band. Opgepikt op de meer Grauzone-achtige festivals, maar nu opeens toch aan een soort zegentocht bezig naar langs metal festivals, langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt. En terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van, hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben. Ze komen tenslotte allebei uit Spanje. Zij komen uit Barcelona en ik denk dat ze ook een Splendor wel kennen. En dat is een beetje dezelfde tijd als Throbbing Gristle. Dus ik kijk erg uit naar Dame Area. Die spelen op de donderdag. En een dag later is de beurt aan een act waar ik heel erg verbaasd over was, maar ook blij verrast. Een act als Warrington Runcorn New Town Development Plan. Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een artiest, Gordon Chapman Fox. En we hebben hem gevraagd om een stuk te schrijven voor Roadburn. Hij is een van onze commissioned music projects. En we hebben hem gevraagd of hij voor Roadburn een nieuw muziekstuk wil maken. En waarvan de première op Roadburn gaat plaatsvinden. Het is iemand die op een hele spannende manier synthwave wil ik het niet noemen, maar synthcomposer. En wij hadden nog nooit in ons commissioned music projects, of bij onze commissioned music projects, hadden we nog nooit iemand uit die scene gevraagd een compositieopdracht te doen. En hij nam dit met beide handen aan. En het is natuurlijk, de man wordt ook in één adem genoemd met Craven Falls.
0: Ik vind het net zo spannend inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn optreden. Ik heb wel begrepen in een stukje wat op jullie site staat, dat hij over het algemeen wat rustiger, ambienter werk maakt, maar dat zijn commissioned stuk voor Roadburn een stuk steviger wordt.
1: Ik ben echt heel benieuwd. We hebben nog niks gehoord. Ik heb zelf nog niks gehoord, maar ik heb ook nog niet van Becky begrepen dat ze iets gehoord heeft. Dus het wordt echt een grote verrassing wat hij gaat doen.
0: Nou, voor ons beiden dan. En voor iedereen die dat gaat zien. Op de vrijdag dus. Warrington Runcorn New Town Development Plan. U hoort A Shared Sense of Purpose. En dat staat op het album Your Community Hub.

0: Harvest Man met Snow Spirits. En dat staat op het album Triptych Part 3, verschenen via Neuro Recordings, het label van Neurosis. En Harvest Man is natuurlijk van Neurosis. We hebben het namelijk over Steve Von Till. Walter?
1: Ja, Steve Von Till, die zijn innerlijke psych, kraut en dub tendencies omhelst op deze trilogie. En de trilogie overviel me compleet. Ik wist natuurlijk wel ten tijde van Tribes of Neurot dat Steve Von Till een grote Hawkwind fan is, dub fan. En ik was zo ondersteboven van deze plaat, van deze drie platen, dat ik hem een berichtje heb gestuurd met om hem te feliciteren dat hij deze kant van zichzelf weer eens echt omarmt.
0: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Zijn we gaan praten over zijn residency. Hij doet meerdere optredens. Hij doet ook zijn solo materiaal. En toen vroegen Becky en ik hem eigenlijk heel voorzichtig van: Steve, god, die trilogie, wil je daar iets mee doen op Roodburn? En ik dacht, ja, die zegt meteen ja. En wat kregen we te horen? Dat wist hij niet helemaal zeker, want het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om dit materiaal live te spelen. En gaandeweg in het gesprek kwam er dus heel voorzichtig uit: ja, ik weet niet hoe ik dat in mijn eentje moet doen, want ik heb deze platen eindelijk na de turbulente tijd van Neurosis, waar de band eigenlijk een beetje uit elkaar is gevallen, heb ik deze platen gemaakt om weer een beetje tot mezelf te komen. En ik weet helemaal niet hoe ik dit live in mijn eentje moet uitvoeren. Laat me denken, nou ja, een week later, telefoontje. Ja, natuurlijk ga ik spelen op Roodburn. En natuurlijk ga ik een bloemlezing van de Triptych platen doen. Met daarbij een videoshow door Thomas Hooper. Dat is een bekende tattoo-artist, kunstenaar. Die schijnbaar heel mooi artwork heeft gemaakt. En visuals heeft gemaakt die passen bij deze Triptych. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
0: Fantastisch, ik ook. Dat kan ik je nu al verzekeren. Harvest Man, het viel mij echt reuze. Ik had ook gedacht dat het veel meer in de Neurosis hoek zou zitten. Maar dat zit er niet. Het is heel eigen gereide muziek, die Harvest Man. Echt, ja. Blijf verrast. Hij speelt op de vrijdag en dan doet hij later ook nog ander werk, toch?
1: Ja, op de zaterdag speelt hij op het hoofdpodium. Daar doet hij zijn Steve Von Till, dat is zijn solowerk. Er komt een nieuwe plaat uit en ja, klinkt een beetje in de lijn van Brandon Perry van Dead Can Dance. Een beetje in die hoek moet je zijn solo materiaal als Steve Von Till zoeken.
0: Oké, nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar ik kijk vooral uit naar Harvest Man. Hij speelt op de vrijdag en één dag eerder, op de donderdag, komt al één van mijn hoogtepunten. Walter, ja, The Bug.
1: Kevin met zijn machine set.
0: Precies.
1: Normaal, Kevin, goede dub,
0: ja.
1: Met Flowden en andere MC's. En plots is daar de Machine EP's, waar die eigenlijk teruggaat naar zijn hele industriële, bijna hardcore-achtige elektronica. En het verraste me compleet, want hij maakt erg naam als de dubman.
0: Ja.
1: En een beetje hetzelfde verhaal als die van Till. Ik heb Kevin Richard Martin gebeld en gecomplimenteerd met de Machine EP's. En gevraagd van: ho, Roodburn, wat denk je? Mainstage, donderdagavond, laatste band. gewoon de Machine set. Hetzelfde verhaal. Dat weet ik eigenlijk niet. Want de Mainstage, 3000 man, veel mensen, komen die wel voor mij?
0: Ja.
1: En willen die eigenlijk mijn hardcore industrial dub wel horen? Nou, ik heb hem toch heel voorzichtig gezegd. Ik denk dat iedereen erop staat, iedereen er echt op aan het wachten is.
0: Ik dacht het wel.
1: En gaandeweg dat gesprek werd hij enthousiast. En hij gaat voor het eerst echt een hele complete machine set doen. En ik kan niet wachten.
0: Ik ook niet. Gek, ik word nu al gek. The Bug. En dit komt van Machines 3. En verzameld op de verzamelaar. Op het album wat alle Machines EP's met zich meedraagt. Namelijk 1 tot en met 5. Kevin Richard Martin als The Bug. Dit is Floored Point of Impact.

0: die donderdag echt. Wat een dag is dat al meteen aan het begin. Want behalve The Bug hebben we daar ook dus The Body and This Fake staan op Roadburn 2025. U hoorde Orchids of a Futile Heaven en daarvan de titeltrack, verschenen vorig jaar op Thrill Jockey. Wauw, Walter, The Body and This Fig.
1: Ja, geweldig album. Mijn hoogtepunt van Le Guess Who het afgelopen jaar.
0: Daar heb ik ze dus gemist, hè? Dat is echt bizar.
1: Ik heb daar aan de grond genageld gestaan en echt me afgevraagd, waarom hebben we dit niet op Roadburn? De tour cycle voor dit album en het project waren eindelijk ten tijde van de Guess Who grotendeels voorbij. We hebben toch de stoute schoenen aangetrokken, een uitnodiging gestuurd. En zowel The Body als This Fig waren zo blij dat ze deze set nog één keer kunnen spelen. En op Roadburn dus. Ja, echt. Wauw.
0: Ja, nou, dat getuigen ook wel deze track ook. En het hele album Orchids of a Futile Heaven natuurlijk. En dat is op de donderdag, The Body and This Fig. En op andere dagen speelt The Body ook en This Fig ook. Dus die spelen ook nog apart op het festival waar we het vanavond over hebben. En namelijk Roadburn 2025. X-rated. Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En net als in het eerste uur zal dit uur volledig gewijd zijn aan het Roadburn Festival. Wat dit jaar dus wederom gehouden gaat worden van 17 tot 20 april in Tilburg. En te gast hebben we hier nog steeds Walter Hoeymakers, de grote man achter het Roadburn Festival. En ook een opvallende act die daar zal gaan optreden, die ik niet direct had verwacht, maar die er wel natuurlijk eigenlijk best thuis hoort, is The X, Walter.
1: Ja, het werd tijd.
0: Het werd tijd? Nou, daar houden we het bij. Nee, heb je nog wat...
1: Ik ben echt blij dat ze komen. Eindelijk verdiende de band het al jaren dat ze op Roadburn zouden staan. En dit jaar vonden we het gewoon het perfecte moment. Er komt een nieuw album uit rond Roadburn.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een iconische band in Nederland. Raar dat we ze niet eerder hebben gehad of hebben geboekt. En ik ben gewoon echt heel blij dat ze willen komen spelen. En ja, ik ben een platenverzamelaar en ik heb gewoon het eerste album, inclusief alle pamfletten die daarbij horen. En het is toch een band die ik eigenlijk wel altijd gevolgd heb. En soms gebeurt dat gewoon dat je in de vaart der volkeren dingen misschien niet goed ziet. Maar in het geval van The X, nu op Roadburn. En ik begrijp ook dat ze er echt heel veel zin in hebben. Dus dat maakt mij wel heel trots.
0: De laatste keer dat ik ze zelf live zag, stond het als een huis. Het was echt een machine die van het toneel spatte. Dus wat dat betreft ben ik ook wel heel erg benieuwd. Ik heb geen track van het eerste album uitgekozen, maar wel een track van volgens mij het derde album, Tumult. Want zo klonk de X in 1983. En zo klinkt het ongetwijfeld vandaag, heden ten dagen, niet meer. Maar goed, even terug in de tijd met The X en Hunt the Hunters.

Genetic Interface, in de Genetic Mix. We worden Octave Doctor van de 12-inch Genetic Interface. Verschenen via Kinetics. Jawel, het is Matt Hillier, deze Octave Doctor. Uit 1995 komt deze opener van X-Rated voor deze hedenavond. Op de 20e oktober 2024. Ik heet u van harte welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer fraais in X-Rated tot middernacht. We begonnen behoorlijk stevig en snel. En we gaan nog even doorbeuken. Twee beuktracks achter elkaar. Zometeen de nieuwste van Scan 7. Maar eerst André Sirotkin. Zijn nieuwste gaat Welcome to Virii heten. En het label is ook Virii. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk op 29 november pas. Jawel, hier is André Sirotkin met All You Need Is Acid. Dit is André Sirotkin. Dit

En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. Er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is, en Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, ARPANET en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht, origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. Dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt hij nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Daar ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated, nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

0: Ja, die doet pijn. Heilige schennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC 742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst. Dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Sommige dingen begrijp ik niet. Ik sta heel vaak voor de platenkast en dan trek ik deze er bijvoorbeeld uit. En dan denk ik, ach nee, daar heb ik X-Rated alles mee geopend. Maar wat bleek, ik heb er gewoon nooit mee geopend. Wel met Philips Track 1, maar niet met 2. We hebben het over Basic Channel. Mark Arnestus en Moritz van Oswald vormden Basic Channel. Wat een helden waren dat. Op het eigen label Basic Channel hoorde Philips Track 2 en dan de eerste track. U luistert naar X-Rated, hier op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we hebben weer een bijzondere aflevering vandaag, een bijzondere episode, want twee gasten hier in de studio die ieder een eigen plaat mee hebben genomen, die zometeen op de draaitafel komt te liggen in de komende 2 uur. Heel vaak is er een derde bij, maar die kan hier helaas niet zijn vanwege verplichtingen op het werk. Zo, ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. En in dit komende uur, op 1 track na, hoort u louter nieuw werk, zoals van Gary Holdman. Dat gaat nog even niet verschijnen, namelijk op 12 mei. Nou, dan is dat ook al vrij snel. Gary Holdman en zijn nieuwste, die heet Traveler. En daarvan hoort u nu EXO. En dat gaat verschijnen via International Day of. Dit is Gary Holdman, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

De fijne beats van Marco Maldarella. Het staat op een split 12 inch uitgebracht. Met aan de andere kant Gin Synth. Dit is Marco Maldarella met Sulcus. Het staat op de 12 inch. De Neural Abyss. X-rated op de concertzender met nieuw werk van Harmonious Thelonious. Vreselijke naam, geweldige muziek. Stefan Schwander is Harmonious Thelonious. Nieuw verschenen via Bureau B. Gelukkig gaat dat label ook maar gewoon door. Het nieuwste album heet Grumpy Pieces. Dit is Tsing.

erg fijn nieuw album van Seafeel. Soul Hurts heet het, uitgebracht via Warp Records. Ever No Way hoorde u van dat voornoemde Seafeel album hier bij X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al. We hebben twee goede vrienden hier in de studio. Eén daarvan is Lex Post. En die heeft de volgende meegenomen. En die ligt nu op de draaitafel. Het is een bijzondere track van een bijzonder album van een bijzondere muziekmaker. James Ferraro. Ik had er nog niet van gehoord. En het blijkt dat hij onder ontiegelijk veel namen muziek heeft gemaakt. En dit is ook een track die, het is moeilijk om er een vinger op te leggen, vind ik. Het is vervreemdend en het is klassiek, doet het aan. En het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro, het komt van het album Requiem for Recycled Earth, wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen, Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere concertzender-medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is was een muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks en die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen en oud vanwege. En het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de concertzender heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de concertzender om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoort u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

0: 15 augustus was het alweer. Toen waren hier 15 augustus, jongstleden dus, 2021. Toen waren hier drie vrienden van mij in de studio. En ze hebben alle drie toen een plaat meegenomen die ze zelf geweldig vonden. Waarvan ze vonden dat die in X-Rated behoorde. Wel nu, één daarvan, daar was ik erg enthousiast. Nou, ik was enthousiast over alle drie. Maar één daarvan was ik ook zeer enthousiast. En toen zei degene die die plaat draaide, namelijk een goede vriend van mij, Sietz Tjarda, aan het einde van de uitzending van alsjeblieft, hier heb je hem. En toen kreeg ik hem cadeau. En dat betekent dat hij ongetwijfeld nu nog een keer gedraaid moest worden. Hij is weliswaar al 2018, maar bij mij hoort hij bij de een van de beste singles van 2021, omdat ik hem toen pas leerde kennen dankzij Sietz. Het was Aoud met SEMK2, een 12-inch die dus in 2018 verscheen. Wel nu, allereerst, of ja, eigenlijk niet allertweetst, nu dan toch gelukkig nieuwjaar, mensen. Maak er een heel mooi jaar van, de allerbeste wensen. En laten we in ieder geval hopen dat het een goed muzikaal jaar wordt. En als het een net zo goed jaar muzikaal wordt als 2021, dan zit het wel goed. Voor de rest moeten we 2022 maar afwachten wat het ons nog gaat brengen. Laten we gewoon hopen dat de corona-ellende in ieder geval dit jaar tot langzaamaan, ja, tot het verleden gaat horen. Dat zal wel niet, maar goed, laten we in ieder geval er het mooiste jaar van maken. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. De eerste van een overzicht van de beste albums volgens X-Rated. Volgende week het tweede gedeelte. Dan hoort u de nummers 12 tot en met 1. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. En daar zit heel veel moois bij. Want wat is er veel moois uitgebracht? Gaat u lekker onderuit zitten, vult u zelf een goede kelk en geniet van alle mooie albums die verschenen zijn in 2021. Waaronder die van het Franse echtpaar de Liminagnas. Die zijn de samenwerking aangegaan met Laurent Garnier, wat resulteerde in het album De Pellicula. Daarvan hoort er nu Que Calor, nummer 25 in het Best of 2021. Dit is X-Rated, allemaal een hele goede avond.
1: Oye, oye, perro guarro. Perro rico. Cuerito rico, cuero.

desconectada. Más tarde, perdió la visión. Todo se le fue.

Camera op nummer 24. En dat snelle einde, dat hoort er helaas bij. Camera dus met hun fantastische nieuwe album Prost Human. Die staat op nummer 24 in de lijst over de beste albums over 2021 volgens X-Rated. U hoorde El Lai van dat album Prost Human. Heerlijk, nieuw dus, het nieuwste album van Camera. U luistert naar X-Rated met op nummer 23 in de lijst der lijsten, mogen we wel zeggen. Ja, de top 2021, zullen we dan maar zeggen. Hè? Dit is Club, jawel, uit Spanje. We gaan het wat rustiger aandoen de komende paar nummers. Multiple Roles. En dat staat op het album wat verscheen via Winter Light Records. Parallel States. Nummer 23 voor Club, Danny Club.

echt zo'n album wat me heel erg verraste dit jaar. Want zo fraai had ik het niet verwacht bij de nieuwste John Hopkins. Maar hij schopte het toch tot 22 in de Best of 2021 van X-Rated, de lijst. John Hopkins met zijn album Music for Psychedelic Therapy hoorde Deep in the Glowing Heart, John Hopkins. En we zijn aanbeland bij nummer 21. Dat is onze vriend Martin Stürzer. En Martin Stürzer die maakte ook muziek, of maakt nog steeds muziek onder naam Velios, maar hij doet het heel erg veel onder zijn eigen naam. En zo heeft hij meerdere albums uitgebracht dit jaar, maar, of het vorig jaar, maar Temporal Paradox sprong er wat mij betreft uit. U hoort zometeen Warps van Martin Stürzer. Niet voor dat ik eventjes heel duidelijk maak dat ik hem bijzonder dankbaar ben. Hij heeft namelijk nog steeds allerlei concerten geeft hij vanuit zijn eigen studio in Woepertaal. En dat doet hij altijd op de zondagavond. En hij begint altijd expres om 8 uur en zorgt dat het om 9 uur klaar is vanwege X-Rated. Het feit dat hij daar rekening mee houdt, omdat we voor een flink overlap natuurlijk zorgen qua luisteraars en kijkers die van mezelf de muziek houden, dat vind ik geweldig, fenomenaal. Vielen dank, Martin. Dein album Temporal Paradox auf Nummer 21. Ja.

Een album wat wel enorm binnenkwam, zeker in tijden van lockdown. En daar in die periode is hij ook gemaakt, natuurlijk. Het album van Fragments, Anthems of Solitude. Ja, eenzaamheid, dat is iets wat natuurlijk bijzonder om zich heen grijpt tijdens die corona-ellende. Mensen die niet meer op straat durven gaan, mensen die geen boodschappen durven doen, mensen die niemand op bezoek durven krijgen. Eenzaamheid, ja, het is iets waar we echt iets tegen moeten doen in 2022. Laten we dat doen, maar in ieder geval, het resulteert wel in prachtige muziek zoals Fragments maakte op het album Anthems of Solitude. U hoorde An Ode of Our Time.

0: Max.
1: Rated.
2: U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2021. Vandaag vond de nummers 25 tot en met 13. En we hebben 25 tot en met 20 gehad. Neem me niet kwalijk. Daarom nu op nummer 19 aanbeland. En dat is het album van John Sellekaars. Nog heel even blijf in de ambient, maar zometeen dan gaat het echt wel losbarsten. Maar eerst John Sellekaars met zijn prachtige album Observer Effect. Dat verscheen via Glacial Movements. Dit is Landfall. Dit is John Sellekaars.

Dead Ketterska Verbund. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dit is werkelijk zo'n fantastisch album. Heerlijk. Dead Ketterska Verbund. En het is een samenwerkingsverband tussen Nordvarger en Trepaneringsritualen. Het komt van het album Liedawerken Del 1. En dat is, ja, denk ik gewoon deel 1. En dat is fijn, want er komt er nog een deel 2. U hoorde He Will Fall van dat album van Dead Ketterska Verbund. Nummer 18 in de beste albums over 2021 volgens X-Rated. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Lekkere noise maken. Wat dacht u van het duo Glice? Ruben Braken en Melle Kromhout. Zij vormen het duo Glice. En die maakten het heerlijke dubbelalbum, moet ik zeggen, Pyre. Daarvan hoort er nu Three Bones. Op nummer 17 in de lijst. Hier is Glice.

is fraai, hè? Oh. Zo kan het soms van uitersten gaan in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021 volgens X-Rated hier bij de Concertzender. Van Gleis naar Losiel, van Noise naar Verstilling. Maar ja, goed, aan de andere kant hoor je ook in de top 2000 hoor je Bluff na Slayer. Dus wat dat betreft, hè? We hoorden Losiel en dat staat op het album Clara. Een prachtig album wat hij heeft uitgebracht via Cranky Records Lux. En op nummer 16 in de lijst. En één plaatje hoger op 15, Alessandro Cortini. Hij scoorde weer opnieuw in de lijst met Scuro Chiaro. Dit is het schitterende Nessuno. Alessandro Cortini dus op nummer 15.

label Winter Light doet het goed in de lijst van dit jaar, van vorig jaar moet ik eigenlijk zeggen. De beste uit 2021. Ze staan twee keer vermeld. Winter Light uit Haarlem. Zoals dit album. Eerst hadden we Club en nu RNG MNN, oftewel RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. False Dawn is het album wat hij uitbracht op Winter Light. En inderdaad, Nebula is ook een van de betere tracks. Een geweldig album wat het heeft geschopt tot de 14e plek hier bij X-Rated in de Best of 2021. Volgende week hebben we de nummers 12 tot en met 1, maar nu eerst nummer 13. En het gekke is dat bij sommigen die denken echt, die hebben echt over de nieuwe Gas van, nou, ik vind hem ernstig tegenvallen. En aan de andere kant zie ik hem in een menig eindlijstje langskomen. En ik behoor tot de laatste categorie. Wat een geweldige, heerlijke, lange mars is het. Van A tot Z boeit hij. De nieuwste van Wolfgang Voigt. Gas, der lange mars. Nummer 13 in de lijst over 2021. Marcheert u mee?

op nummer 13 terechtgekomen. Der Lange Mars van Gaas. U hoorde de delen 2 en 3. Formidabel nieuw album van Wolfgang Voigt als Gaas.

Dat was het eerste gedeelte van de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Met nummer 25, Limanias en Laurent Garnier. Op 24, Camera. Op 23, Club. 22, John Hopkins. 21, Martin Sturzer. Op 20 Fragments, op 19 John Sellekaars. Op 18 Det Ketterska Feurbund. Op 17 Gleis. Op 16 Losil. Op 15 Alessandro Cortini. Op 14 RNG MNN. En op 13 Gaas. Vanavond, moet je nou horen. Volgende week de nummers 12 tot en met 1. En dan wordt het alleen maar mooier. En ik besef me heel goed, eigenlijk moet je geen top maken. Eigenlijk is muziek geen competitie. Het is namelijk allemaal mooi. Dus ja, je kan er wel een nummertje aan plakken, maar misschien ook niet. Je kan ze ook husselen. Maar het is leuk om er een lijst van te maken. Sowieso altijd leuk. In ieder geval, dit was het eerste gedeelte van de 25 beste albums over 2021 volgens X-Rated. Zometeen is er veel meer moois in X-Ray. Helaas geen nieuwjaarsmix dit jaar. Maar er komt vast alweer binnenkort een mooie mix aan van iemand anders. In ieder geval maakte ik zelf een mix van het project Inner Signal. U hoort Extremum en dan hoort u 11 modules zogenaamd. En die heb ik aan elkaar gemixt. Het is Inner Signal is Philippe Leschat. En dat is een project wat hij in 2011 had en heeft uitgebracht via Entropy Records. Dat zometeen een heerlijke hectische mix in X-Ray met Inner Signal.

0: Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Heel fijn dat u erbij was. En ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. Voor een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer moois te beleven is. Dus strijk uw hand eens over de hart. En ontdek meer moois bij de Concertzender. En denkt u misschien, ach, ik wil wel eens een donatie doen aan die Concertzender. Want ik wil ook dat ze in 2022 blijven uitzenden. Lijkt me een goed streven. Wat mij betreft, tot volgende week. Bedankt. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

tear your soul

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri, wat via het label Le Cluricon verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoort u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

En Kinovia komt uit Servië. Maakt ja, van die hele fraaie, melancholieke folk. Erg mooi. Het staat op de verzamelaar Neither Beginning Nor End. En dat verscheen in 2005. Kinovia. Helaas dus aan het einde van deze X-Rated. Maar er is altijd meer. Er is inderdaad nog X-Ray. Zometeen tot middernacht. En u hoort Genesis P. Orridge en zijn Psychic TV. In het best wel afwisselende werkstuk Cold Dark Matter. En dat staat op hetzelfde album. Dezelfde titel. Cold Dark Matter dus. Psychic TV en Genesis P. Orridge. Waarom die man apart of vrouw inmiddels, of inmiddels helaas helemaal niet meer vermeld moet worden, is mijn raadsel. Het is gewoon Psychic TV natuurlijk. Daarna hoort u nog een kortere track. En dat is de tweede track uit de Decoder soundtrack. Decoder 2 Dream. En dat is afkomstig weer van het album Decoder. Of later in een andere versie. En dat is deze die u gaat horen. Het album Sugar Morphosis. U hoort deze versies die allebei zitten in de box set Splinter Text 2. En dat verscheen in 1993. Dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. En speciale dank aan al diegenen die me nog tips gaven voor Hamburg, waar ik dus de komende week heen ga. Maar u weet het, ik zei het al, ik ben een kleine week weg, dus volgende week zondag is er ijs, weder, Hamburg, NS en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond.

Maak er alvast ook een mooie week van. En als het goed is, zien we elkaar dus. En horen we elkaar dus. En lezen we elkaar dus. Volgende week, zondagavond, op de Concertzender tussen 9 en 11. Gewoontegetrouw zijn we er weer. Voor nu, dank nogmaals voor het luisteren.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, wat een heerlijke beuk uit Frankrijk. De beuk is Costello. En dan heb ik het niet over Elvis Costello. Nee, gewoon Costello. En het komt inderdaad uit Frankrijk. Net als het label Lumière Noire. En net als de remixer. Dat is Bellaria. Ook uit Frankrijk. U hoorde Costello met Madbot. Madbot. En dat in de Bellaria remix. Het staat op de Madbot EP. Onlangs verschenen. En wat ook onlangs is verschenen, is het nieuwe remixalbum van Daniel Brandt. En hem kennen we van het trio Brandt, Brouwer, Freak. En Brandt, Brouwer, Freak, zijn niet heel productief meer. Maar Daniel Brandt doet het dus in zijn eentje, net als Paul Freak. Want die is tegenwoordig lid van Tangerine Dream. En het grappige is, de track Nothing to Undo, die u zo meteen gaat horen, is geremixed door Tangerine Dream. Of ze noemen het de Tangerine Dream Rework. Het staat op de Daniel Brandt LP Without Us Reworks Remixes. Verschenen via het prachtige label Erased Tapes. Daniel Brandt en de Tangerine Dream Rework van de track Nothing to Undo.

Heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. U hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Sinti tracks gesproken, dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn New Town Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor. Het nieuwste album van Paul Yebanasam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanasam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en ze heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar, maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

Ja, vrij nieuw werk van Worried About Satan. En ook dat gaat voorlopig nog niet uitkomen. Dat gaat pas gebeuren. Opeens even zien waar staat dit 21 maart, jongen. Dat gaat nog even wat duren, hoor. Dat gaat nog heel eventjes duren. En dan komt hij wel op cassette en zowel als op cd uit. Worried About Satan, u hoorde A Looming Spectre. En dat komt te staan dus op het nieuwe album. No Knock, No Doorbell. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij zo'n prachtig klein nootje wat verschenen is op Dead Mind Records. Een split cd tussen N.O. Veldhuis en Paul Riedel. N.O. Veldhuis die maakte in de jaren 80 prachtige miniatuurtjes op de simpele synthesizers. En Paul Riedel, die is van nu. Hij is de toetsenist en gitarist van Blood Incantation. Van Paul Riedel hoort u nu de track Strange Winter.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer op, heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die had ik niet in de gaten gehad. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track, Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb, namelijk de Stone Techno Series 2022, met de ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Steven Mellender.

Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Steven Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes. Jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die neue

Ja, erg fijn zeg. Wacht even hoor. Ik ga. Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot dan, wat mij betreft, heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Geier aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de jaren, alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw Geier aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapazen und Genesung. Dat zit op het label Knekelhuis. Huis, Knekelhuis gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En het is een zeer geweldig album wat ze heeft uitgebracht. Bekende geluiden van haar, maar ook eigenlijk een soort nieuw werk. Omdat ze ook bijvoorbeeld haar eigen stem gebruikt, zoals in Transfixed. Katharina Barbieri, nieuw werk van het nieuwe album Spirit Exit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die ertoe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

pure schoonheid uit Rusland. Kof Ante Trier. En dit staat op een verzamelaar Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof Ante Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof Ante Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof Ante Trier hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste, en dat was een hele, ja zeg maar, een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek Cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzimmer 412.

Heerlijk Bynehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Bynehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubauten te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Bynehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg. En voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard. Laten we het makkelijk maken, niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor, maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Bu Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk tegen horen brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar en dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sfiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solo werk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

0: Tundras, Tesh Tundra, Vala Tundras, Tesh
1: Die dames toch. Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Foix Bulgare en Lisa Gerrard. Goed, X-Rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track Time Capsule.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op CD uit. En wat terecht, wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2, Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 10:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende 30 minuten allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 10:30, rond 10:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Maar die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single tussen aanhalingstekens heette Asbestos, Let Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu, het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ, Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu, Christmas with the Channelers.

Carly Malone werd zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Carly Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Carly Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als In den Garten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Gruppenseufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und Ich sind Eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius. A Night in Fear.
1: So wohlgetan, Virgo, dum florebam.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

serpent, rise to the war.

U hoorde Opana van O Sala Sacral. En daar zit onder andere onze eigen Peter Johan Nijland in de gelederen van O Sala Sacral. Het album Oa Star verscheen eind 2025 op Cyclic Law. In december dus. Wat mij betreft loopt een jaar van december tot december. Dus deze gaat zonder meer de eindlijst over 26 in. Want ja, die eindlijsten die moet je natuurlijk al vroeg maken. En zo krijgt een album wat in december verschijnt natuurlijk nooit een kans om in een lijst te verschijnen. En hetzelfde gaat gelden voor New Risen Throne. Het album The Journey to Reach the Fathers verscheen eind derde week van december vorig jaar op Cyclic Law. Dit is New Risen Throne featuring Fragments in God Never Spoke, Never Will. New Risen Throne. And Fragments.